0: Hallo, neem me Philip, en ring me ding naar Rijko Secondary School, hij is op Blokstraat.
1: Ah ja, en hij is dan mangia. Oké, oké, talk, you letting you say now?
0: Ah, nou, nou, ik heb me lasal de dix, domino, nou, ik heb me mangistal, en me, Jambel, Songuru, Dombere, Mama Brown, Tupla Mamsi, na Big Plan One, lo, yet.